0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. Twee mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En dan nu het weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met 2 verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakte een bewoner gewond nadat 2 overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig, met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. 2 verschillende woningovervallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door 2 overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.

0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen op Heusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt.

0: En hier is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
3: Op de A15 Rotterdam Europoort door de problemen aan het wegdek bij de Suurhoofdbrug 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
4: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
6: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken
5: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
6: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand hebben zeker 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester is geschokt over het geweld. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen waren het huis binnengedrongen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En in de Groningse Eemshaven dreigde gisteravond een schip te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. Duikers wisten het lek te dichten, waarna de bemanning weer terug aan boord kon.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten vertraging. In de file van 9 kilometer, 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ongeveer 20 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ben je al vriend van Groot Nieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velzen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Suurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Suurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N15.
6: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
7: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
6: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
3: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Groot Nieuws Radio blijde klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Groot Nieuws Radio Vrienden.

0: week. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Politieke partijen gebruiken geregeld illegale volgcookies. Volgens Vrij Nederland gebeurt dat op zeker 40 websites. Persoonlijke gegevens van mensen komen via die cookies in handen van bijvoorbeeld Google of YouTube. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Dat moet helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, meldt het AD. Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. En begin volgende maand wordt in Amsterdam weer een massademonstratie gehouden tegen het beleid van Israël. 13 organisaties willen met het Rode Lijn-protest laten zien dat de Nederlandse regering zich anders tegen Israël moet opstellen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Ook veroorzaken wat bijzonderheden voor oponthoud. In Friesland en het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Akersloot en Knoop het Velzen 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. De N218 Spijkenisse-Oostvoorne weer door die Suurhofbrug een uur vertraging bij de aansluiting met de N15.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meeste illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam NoVib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het

0: bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Groot Nieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
3: In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
2: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het verborgen deel van internet zijn naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop. Het gaat om kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden afgeperst, meldt onder meer RTL Nieuws. Moskou had vannacht te maken met een uitzonderlijk grote droneaanval vanuit Oekraïne. Dat vuurde er 650 af en daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. Ondanks dat veel drones werden neergehaald, zou er zeker 1 dode zijn. En de ANWB en Consumentenbond hebben kinderautostoeltjes getest en 2 kwamen er slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open en schoof een steunpoot in.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Meer dan 850 kilometer file. Het is een drukke spits. De meeste daarvan files staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en in Gelderland. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. In Friesland, zuidwesten van het land, komt dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging tussen Naarden en Knoop het Watergaasmeer. 15 kilometer file. Door een ongeluk op de A10, verkeer rijdt om via de A9 naar A2. Op de A10, Koenplein richting Amstel. Tussen Landsmeer en Knoop het Watergraafsmeer 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A7, Groningen-Heerenveen. 1/2 uur vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Knoop het Drachten en Tijnje. 9 kilometer file. A67, Venlo richting Eindhoven. 1/2 uur vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
1: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
2: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Grootnieuwsradio.
0: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het op één na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal.

0: ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Van ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing, met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie naar aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
1: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
2: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuws Radio.
0: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag. 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
2: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dag lieverd.
1: Wat ruikt het hier lekker?
0: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
1: Van de molen?
0: Uit Ouddorp.
1: Gaan we ook weer een cake bakken?
0: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
2: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en 1 van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5.000 mensen zijn opgepakt. 2 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP Nieuws.
6: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: stelt u zich voor? De mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
6: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
7: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
6: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
7: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
6: Echte aanpakkers.
7: Vakmensen.
6: Net als jij.
5: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
8: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
8: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
2: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Grootnieuws Radio.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag. 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dat was het ANP-nieuws.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen, ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht, dan is het weer hoog water en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland, dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier.
4: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen tienduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Ze steunen studenten die al een week demonstreren. Veel mensen lopen rustig, maar in Parijs zijn ook beelden van mensen die agenten bekogelen. Schiedam haalt op meer plekken grond weg na de dood van 6 honden en 5 waren uitgelaten in 1 park. Dat is al afgegraven, maar op andere plekken heeft hetzelfde bedrijf ook net grond gestort. Tientallen passagiers van een rondvaartboot zijn geëvacueerd nadat het schip bij het Zeeuwse Breskens op een zandplaat was gelopen. Het waren vooral oudere mensen, maar het gaat goed met ze.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het begin van de avondspits, maar die is ook druk begonnen met inmiddels ruim 400 kilometer file al. En dat zien we vooral bij Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Op een aantal plekken ook veel vertraging door pechgevallen en ongelukken, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ketelplein en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar opgelopen tot bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht. De A16 bij daar richting Rotterdam, voor Dordrecht een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Het is ook al druk op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat opvalt toch is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 ten slotte Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 15 kilometer file met bijna 35 minuten oponthoud.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien. En dit was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knop het Ketelplein en het Prins Klausplein stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knoop het Maandenbroek en afrit Oosterbeek staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
6: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby doodgeschud zou hebben. De vrouw ontkent en zegt dat het kind was gevallen. Ze zegt ook dat artsen fouten hebben gemaakt. In Frankrijk demonstreren honderdduizenden mensen voor beter onderwijs. Veel marsen verlopen rustig, maar Franse media melden incidenten in Parijs. Daar wordt brand gesticht en gebruikt de politie traangas. Bij mensen onder de 50 nemen bepaalde soorten kanker toe, haalt RTL uit een onderzoek. Vooral leverkanker stijgt flink. Het zou onder meer komen door overgewicht en te weinig bewegen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De avondspits verloopt redelijk gebruikelijk voor een dinsdagavond met zo'n 600 kilometer file in totaal. Een aantal plekken behoorlijk wat vertraging, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 17 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A12 valt op, Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. En de A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein is een auto gestand met pech ook. Hier staat 13 kilometer file en hou rekening met een half uur vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: Het is een gebruikelijke dinsdagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A27 valt op Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein staat een auto met pech. De rechterrijstok is dicht en dat kost je ook een half uur. Het is druk op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
7: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
0: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang.

0: Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er komt ook een soort watermerk in teksten van ChatGPT, zegt het bedrijf zelf. Je kunt dan zien of een tekst gemaakt is door AI. De chatbot van Claude kreeg 2 maanden geleden ook een watermerk en daarmee voldoen ze aan EU-regels. Geen lessen deze week op Franse middelbare scholen. Daardoor is er ruimte om te praten over verbeteringen op die scholen, zegt de premier. Al meer dan een week zijn er grote protesten, ook vandaag. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby zou hebben doodgeschud. Ze zegt dat het kindje is gevallen. Maar experts zeggen dat het opgelopen hersenletsel daar niet van kan komen.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagenstein staat nog altijd een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht, vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim 1,5 uur.
1: Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Grootnieuws Radio.
3: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
4: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
5: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
4: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
4: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek op Grootnieuws Radio kleurt de playlist met muziek van en voor vrienden. Vrienden van het station, zoals Mario Elst uit Blaricum. Jij maakt Grootnieuws Radio mogelijk door vriend, vriendin te zijn. En we draaiden hier een plaat voor je die jou raakt. Het lijflied van jouw man Douwe, Psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Op jouw verzoek ook gezongen door mannenkoor Harpe Davids, Genemuiden. En daarmee een hele goede avond voor iedereen die weer luistert. Het is dinsdag 6 oktober 2026. We zoeken elkaar weer op als vrienden onder elkaar. Genietend van al die mooie muziek, psalmen, gezangen en andere geloofsliederen die ons raken. En ook de persoonlijke verhalen daarbij, hè, die de muziek nog dichterbij brengen. Met dus in deze uitzending, zo deze hele week, in deze Vriendenweek, muziek dus voor vrienden. Vrienden die Grootnieuws Radio mogelijk maken. Want het radiosignaal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, het zijn de vrienden die het mogelijk maken. Vrienden die maandelijks of misschien wel jaarlijks een gift overmaken om dus een christelijk radiostation in Nederland in de lucht te houden. Heel veel dank aan alle vrienden. Ja, en dat is een heel mooi bruggetje naar het volgende lied dat we draaien. Het lied Wij danken u. Jichtel Jahu zingt het. Op verzoek van

Gerard Beelen, die een hele mooie plaat heeft zo in deze vriendenweek. Want je zegt Willem en Catharina, vrienden, jullie waren op 3 oktober 18 jaar getrouwd. En ik wil jullie met deze 18e trouwdag van harte feliciteren. Gerard zegt, ik wil jullie samen met Aaron, Joas en Mika Gods rijke zegen en nabijheid toewensen in het nieuwe huwelijksjaar. En ik hoop dat jullie de volgende woorden ook in jullie hart kunnen meezingen. Want u komt toe de hoogste eer. Wij danken u, o Heer. En jullie ook heel veel dank voor jullie vriendschap. Zegt Gerard Beelen tegen jullie, Willem en Catharina van den Berg uit Apeldoorn.

dit prachtige danklied naar God toe uitgezongen. Ter gelegenheid van jullie 18e trouwdag, Willem en Catharina. En ook als dank voor jullie vriendschap namens Gerard. En wat mij betreft klonk dit lied vanavond ook, omdat we God danken voor elke dag. Dat we God danken voor elke dag dat we radio mogen maken. Dat we, want dat is wat ik hoop en ik hoop dat dat het is. En dat is wel wat ik ook terugkrijg, dat we een licht mogen zijn met dit station. Dat we het licht mogen schijnen overal waar het klinkt. Dank aan alle vrienden vandaag en deze hele week in deze Vriendenweek. Ik hoop dat je je aangesproken voelt. Hey, en ik ga een mooi lied draaien. Het volgende verzoek komt eraan voor tante Femi Schonewelle uit Elburg. Ik zeg even daarbij, luister goed, want je hoort de Martin Mans Formation. En de Martin Mans Formation, daar moeten we het even over hebben. 17 oktober, het najaarsconcert in Wijk en Aalburg. Je kunt daar kaarten voor winnen, ook deze uitzending. Kijk alvast even of je kan. 17 oktober, zaterdag 17 oktober. En ik ga zo de winnaar van gisteren bekendmaken. Dat dus straks, nadat de Martin Mans Formation heeft gezongen. De kracht van uw liefde voor tante Femi Schonewelle uit Elburg dus. Met een lieve groet van Jan, Kees en Ronald. En ze laten weten, dit lied speciaal voor onze lieve tante. Het leven is niet altijd makkelijk. Maar wat is het een zegen dat we mogen vertrouwen op hem die voor ons zorgt. Waar zijn we zonder hem? Zoals mijn moeder altijd zei, hij is erbij. Lieve tante, we wensen u een gezegend en gezond nieuw levensjaar toe met alle die u lief en dierbaar zijn. En dit lied is voor u, namens Jan, Kees en Ronald.

Het lied De Kracht van Uw Liefde. Met vanavond een speciale bestemming. Elburg, Tante Femi. We hopen dat het lied goed is aangekomen. Je hoorde de Martin Mans Formation. Nu op de radio, maar zaterdag 17 oktober, misschien wel live in de hervormde kerk van Wijk en Aalburg. Het najaarsconcert van de Martin Mans Formation kun je misschien wel bijwonen met kaarten die je via Grootnieuws Radio wint deze week. Als je de Martin Mans Formation hoort op de radio, dan mag je een mailtje sturen via grootnieuwsradio.nl/wens. En dan heb ik misschien twee kaarten voor je. 17 oktober dus, in Wijk en Aalburg, met organist Wim de Penning, met panfluitiste Carina Petersen-Bossenbroek. De algehele leiding is natuurlijk in handen van dirigent Martin Mans. En tijdens de avond ook aandacht voor zijn 50-jarig jubileum als organist. Ja, weer een mooie avond. Het is ieder jaar weer. 17 oktober dus. En wil je kaarten winnen, laat het even weten via grootnieuwsradio.nl/wens. De winnaar van gisteren. Ja, dit is het moment. Ik ga namen noemen. Ik heb hier de naam van, daar komt hij, Gerdien van Onna. Gerdien, twee kaarten voor jou. Jij bent er sowieso bij. 17 oktober. In Wijk en Aalburg. Heel veel plezier. En Guido van Willigen uit Haren, gefeliciteerd. Vandaag is het echt zover, 6 oktober. Gisteren mocht al voor je uitpakken en ook vandaag felicitaties aan jouw adres. Hier namens Vincent, Elma en Lois. Ze zeggen, lieve Guido, nog heel veel gelukkige jaren. En we hopen zaterdag gezellig samen pizza te gaan eten. Namens Vincent, Elma en Lois, Guido, voor jou het lied Gebed om Zegen. Dat je een gezegend man mag zijn waar je weer van uit kunt delen. Felicitaties komen ook jouw kant op namens Richard en Wilma, Hanneke en Laurens met Madelief en Fleur, Charlotte en Jarnik met Sophie en Ines, Floris en Lilian, Hans, Willem en Lois. Zeg ook gefeliciteerd, lieve Guido. En van harte God zegen jou ook toegewenst. En we hopen zaterdag je verjaardag samen met de andere familieleden te vieren. Een gebed om zegen voor jou, gezongen door Tenira Sturm.

0: De dagtekst.
1: Klaar voor Spreuken 16, vers 8. Daar staat, ik lees de MBV-vertaling: beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom verkregen door onrecht. Spreuken 16, vers 8. Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom verkregen door onrecht. Spreuken 16, vers 8. Dat het je mag inspireren. En zo ook dit lied. Jong Gemeen Koor, Immanuel Urk zingt: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Ontzettend mooi lied. En heel mooi uitgevoerd ook. Dank, Jong Gemeend Koor, Immanuel. Krachtige tekst van het lied Heer, U bent mijn leven. En ik wil even inzoomen op het laatste vers dat me ook heel erg aan Grootnieuws Radio doet denken. Het vers dat zegt, kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. Ja, dat is wat we willen voor deze zender. En dan zongen we ook, U die via duizend wegen ons hier samenbracht. Nou, zo is het. Zoveel verschillende luisteraars. Duizenden luisteraars vanavond hier bijeen via de radio. En dan, en op duizend wegen, zendt u ons weer uit om het zaad te zijn van Gods Rijk. Ik hoop dat je ontzettend opgebouwd wordt hier als je Grootnieuws Radio luistert. Misschien toegerust, wordt geïnspireerd, bemoedigd, zodat je ook weer kunt delen. En dat delen, dat gebeurt al hier ook op de zender in het programma Wens bijvoorbeeld. Als we platen voor elkaar aanvragen, elkaar aanmoedigen, voor elkaar bidden, elkaar mooie wensen meegeven. Ja, en dan gaan we, als we de radio weer uitzetten, ook ons eigen weg. Om ook daar weer het zaad te zijn van Gods Rijk. Ja, dus nou, ik vind het een mooi beeld. Wat ik toch graag even wil meenemen voor in deze Vriendenweek. Straks gaan we zeker nog een paar mooie platen draaien voor vrienden die Grootnieuws Radio mogelijk maken. De vrienden die het station steunen, maken dat wij gewoon vanavond te horen zijn. Dat straks. Nu naar Oosterhout, want Jaap en Jacobien, Karin en Corné Stadhouders hier, ze zijn ontzettend blij met jullie en spreken ook namens de hele gemeente. De gemeente, de werkplaats in Oosterhout, als ze zeggen bedankt voor wat jullie allemaal hebben gedaan en nog steeds allemaal doen voor de gemeente. En ook dat er altijd ruimte is voor een bak koffie, wordt zeer gewaardeerd. Jaap en Jacobien, speciaal voor jullie is dit de Lichtstad op Grootnieuws Radio te horen. Hier is het Krimpens Mannenkoor.

Dan draai ik graag weer een lied voor een vriend van het station, voor een lieve vriendin in dit geval. Ik ga een lied draaien om jou te bedanken, Jannie de Haai den Boer. Jannie, bedankt voor je betrokkenheid en ook je steun, jouw gift voor het hoopvolle geluid dat we hier willen laten horen. Dank je wel dat je daaraan meebouwt zo en dank je wel ook voor de kleur die je aan dat geluid geeft met het lied dat je hebt opgegeven, dat je aanvraagt. Het lied dat jou raakt is absoluut een hoopvol geluid, een lied van hoop. Want er is een God die hoort, zowel in vreugde als in verdriet. Ja, en je vertelt, dit lied raakt me ook omdat mijn man hem graag wilde laten zingen bij zijn begrafenis. En dat is 2 jaar geleden gebeurd, op 16 september. Jannie, voor jou. Er is een God die hoort, gezongen door het Hollandkoor onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

Bedankt, blijde klanken koor van deze week. We Are Marching, gezongen door het interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Ja, en feest deze vrijdagavond, 9 oktober. Een bijzonder jubileumconcert in de Oude Kerk van Putten, want dan wordt jullie 50-jarig bestaan gevierd. Gefeliciteerd, mannen, met dit schitterende jubileum. En ik kijk even omhoog, want ook hier hangen de slingers aan het plafond. We hebben met GrootNieuws Radio ook iets te vieren in deze Vriendenweek. En we vieren jou. We hebben fantastische luisteraars. We hebben hele betrokken luisteraars. En we hebben vrienden die het station mogelijk maken. Met jouw gift maak je GrootNieuws Radio mogelijk. En daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Niet alleen namens mijzelf, maar namens heel GrootNieuws Radio. En vooral ook namens je medeluisteraars. Want je maakt het voor de ander mogelijk. Het is niet zo vanzelfsprekend dat er een christelijk radiostation in het land is. Dus ook dat is iets om te vieren deze week. We zijn er gewoon. Kunnen een christelijk geluid laten horen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met gepresenteerde programma's. Maar denk ook aan het themakanaal Blijde Klanken bijvoorbeeld. Waar je kunt genieten de hele dag door van een selectie van de mooiste kerk- en koormuziek. Vind je het belangrijk? Wil je dat we dit blijven doen? Kom dan bij de Vriendenclub en help mee om dit mogelijk te maken. Ja, want we zijn er gewoon elke dag voor iedereen vrij toegankelijk. Iedereen mag het ontvangen en zo willen we het ook graag houden. We willen geen ingewikkelde betaalmuur, maar ondertussen kost radio maken wel gewoon geld. Ik hoop dat je dat ook begrijpt en het klinkt een beetje plastisch als ik dat zo zeg. Voelt een beetje vervelend, maar het is gewoon nodig dat jij als luisteraar dat je ook meehelpt en dat je vriend wordt. Dus grootnieuwsradio.nl/vriend als je wat dat betreft ook wilt instappen en met ons mee wilt doen. Heel graag. Daarmee kunnen we hopelijk nog heel lang een hoopvol geluid laten horen. Elkaar bemoedigen. Maar ook misschien wel jouw goede doelen die je ook nog meer steunt. Ook hier een stem geven. We willen een platform zijn, verbindend zijn voor christelijke Nederland. En we hopen natuurlijk ook dat ook niet-christenen ons station op de een of andere manier weten te vinden. En in aanraking komen met het evangelie, het grote nieuws dat we hier te delen hebben met elkaar. Ik dank even in het bijzonder ook Betsy. Betsy Hansma, een van de vrienden van het station. En Betsy, we bedanken jou voor je vriendschap met het draaien van het volgende lied. Wat de toekomst brengen mogen. Je zegt, deze plaat raakt mij. Ik zit in een moeilijke periode. En dit is het lied waarin hij de toekomst in handen heeft. En dat geeft mij troost en kracht om door te gaan. Betsy, wees bemoedigd met het horen van het volgende lied.

het lied Wat de toekomst brengen mogen in deze uitvoering van Reisgenoten. En reisgenoten, dat zijn we. En vrienden, dat zijn we ook. We draaien in deze Vriendenweek muziek voor vrienden. En als jij ook vriend wordt, als je je donatie misschien verhoogt of een gift geeft, dan kun je een plaat opgeven. De plaat die jou raakt. En dan draaien we hem graag voor je als dank, maar ook ter inspiratie. Wil je deze uitzending nog vriend worden? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Van harte aanbevolen om dat te doen. Nog één keer grootnieuwsradio.nl/vriend. Tot slot van dit uur danken we Jaap van Buren voor zijn vriendschap. Jaap, dank je wel. En de plaat die we voor je draaien om je te bedanken. De plaat die jou raakt. Het is het lied Een toekomst vol van hoop. De mannen van Solideo Gloria Urk staan klaar om dit prachtig ten gehore te brengen. En waarom raakt dit lied Jaap zo? Je legt uit omdat we ondanks lijden hier op aarde mogen weten dat we een prachtige toekomst bij Jezus in de hemel hebben. Precies, daar gaat het lied over. Dit is nou wat ze noemen toekomstmuziek.

0: alle geluid.
1: Ik luister al heel veel jaren naar Groot Nieuws Radio. Het is een zender voor mij die bemoedigt.
2: Ik merk dat juist op de wat drukkere en wat moeilijke dagen dat het aanhebben van die zender op de radio dan gewoon best wel wat rust geeft.
3: De muziek maakt je soms stil, blij en is een zegen om de dag door te komen.
4: En dat vind ik heel belangrijk.
1: En ik zou niet zonder kunnen.
0: Word ook vriend van Groot Nieuws Radio en verspreid een hoopvol geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
4: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
5: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
4: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
5: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
4: Echte aanpakkers.
5: Vakmensen.
4: Net als jij.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
4: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
4: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Geef op 3xm/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
5: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van de verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vrienden.